0: Boven mijn opklapbed, daar hangt jouw portret.
1: Donia, Donia, riemel in de lotte.
0: Als ik mijn ogen open.

0: pingel in de rondte. Boven mijn opklapbed, daar hangt jouw portret.
1: Donia, Donia, driemaal in de rondte.
0: Als ik mijn ogen open doe, lach jij me guitig toe. Er is geen meisje dat